0: Skrivelse van een vrouw met een dier. Gabrieke.
1: Toen is de gevlieke.
0: Schoot ik ze sneeuw.